0: Ik heb vanmiddag hier in de binnenstad rondgekeken. Zeker 1 op de 6 mannen loopt met zo'n tuttig staartje in zo'n. En die mannen zie ik dan ook 's ochtends bezig in de badkamer. Met zo'n elastiekje. Dat heeft gewoon nog om een boterhammentrommel gezeten. Want dat soort eikels zijn het. Gewoon geflipte leraren. En op een gegeven moment gaat natuurlijk dat elastiekje door de lucht. En dan moeten ze met die dikke reet onder de wasbak. Om te zoeken. Op dat moment komt een van de kinderen binnen. Zegt, wat zoek je papa? Papa zoekt het elastiekje van zijn staart. Nou, ben je dan een lul? Of ben je dan geen lul? En als je nou een jonge gozer bent en je hebt zo'n ding, oké, maar het zijn vaak van die krasse knarren, hè? Met hier niks en dan toch nog... Maar weet u wat ik nog veel erger vind? Weet u wat ik echt nog veel erger vind? Dat zijn mannen met hier alleen een baardje. Dus hier een baardje, zo'n klein ringbaardje en op de wangen niks, weet je wel? Zo'n pratende kut, zou ik maar zeggen. God. Weet je wat ik bedoel? Weet je wat ik bedoel? Ik heb daar een hele mooie zien zitten daar, hè? Ik kwam vanavond oplopen, ik dacht, kerel, ga naar huis. Ga naar huis! Moeilijke pauze straks, hè? Dat wordt toch wel maar 2 koffie. Trouwens, je met 1 gedachte 1 ding is erger, dat is een pratende kut met een staart. Dat is nog. Maar goed, ik kwam dus bij mijn secretaresse. En ik was dus te laat. Ze waren heel intens samen. En ze gingen samen weg. Ik zei, wat ga je doen? Oh, we gaan nog even lekker housen in de It. Ik zei, wat zeg je? We gaan even lekker housen in de It. Ik zei tegen die oude lul, kijk maar uit. Dan fluoriseert de rozen al op je schouders. Daar. En ja hoor, die lama weer. Flikker op. Zo, de mieter op.
1: Zo, dat was Joep met het platenfeestje. Oké. Waar hadden we het over? Oh ja, over die oliecrisis in 1973. Waarom is dit zo? Nu hebben we alle alternatieven. Waarom is het nou gewoon zo? Ja? We hebben alle alternatieven in onze handen. Dus hopelijk zijn we nu over 10 jaar wel klaar, we klaar voor. Dus, mark my words, we gaan afwachten. ik hou mijn adem niet in voor die 10 jaar. Want volgens mij zijn we het over 1 jaar alweer vergeten. Dus ja, nu gaan we naar de volgende. En dat is ook weer van Joep. Dat heet Reclameleugens. En hier komt Joep van het Hek. Dat is van zijn album Scherven.
0: Het drankje wat hier gemaakt werd, vond iedereen lekker. Het was ook een lekker drankje. Het werd ook op ambachtelijke wijze gestookt. Het was een geheim recept van kruiden, van suiker, van brandewijn. In het begin, later werd het niet meer ambachtelijk gemaakt, maar met een computergestuurde ketel. De kruiden werden vervangen door essences, niet te verwarren met essenties. Hè? Chemisch nagemaakte stoffen in een computergestuurde ketel. Behalve in de reclame. In de reclame zag je nog zo'n grote roodkoperen ketel. En daarnaast stond dan zo'n gezellige likeurstoker met zo'n grote snor te lachen, alsof hij hartstikke leuk werk had. Een acteur dus, hè? Natuurlijk, want er is geen 1 likeurstoker te vinden die kan spelen dat likeurstoken leuk is, want likeurstoken is gewoon niet leuk. Dus neem je een acteur, dat is reclame. Reclame is een leugen, maar hij moet ook nog eens geacteerd worden. Moeilijk, merk ik. Ik leg hem uit. Je ziet wel eens van die reclames van bijvoorbeeld Randstad Uitzendbureau. En dan zie je 's morgens om 7:30 een van de meid vrolijk fluitend door de vrieskou aan haar werk gaan. Nou, dat is of een actrice of een hele domme tikteef. Laten we nou gewoon zeggen waar het op staat. Ik bedoel, wie gaat er nou voor Randstad Uitzendbureau 's morgens om 7:30 vrolijk fluitend? Sodemiet het erop. Ik bedoel, je komt thuis met een beeldschermkragen en muisarmtjes. Sodemiet erop. Maar dat is reclame. En de reclame gaat nog veel verder. Want die mensen die de reclame uitzenden, die weten ook precies wanneer iedereen kijkt. Hè? Dus je weet precies wanneer welke reclame moet worden uitgezonden. Voorbeeld, 's morgens dan kijken altijd alle dementen omdat Hans Willigenburg komt. Dat is bekend. En u denkt nu, goh, ik kijk ook wel eens. Nou, dan weet je hoe het met je gaat, hè? Nee, maar goed. Nooit gezien. En dan s'morgens maken ze altijd van die reclames. En die zijn altijd gericht op de dementen. Dus s'morgens gaat het altijd over uitvaartpolissen. Of damespampers. Nooit gezien. Dat wijf met die tuinslang. Nooit gezien. Ja. De vliegende kut noemen wij dat thuis. Geweldig is die. En dan komt zo'n RTL4 stem onder van... Weet u dat 1 op de 4 vrouwen van boven de 50 zo lekker als een mandje? En dan zie je zo'n wijf door het beeld lopen. En dat is dan een actrice, althans, dat hoop ik voor.

0: Ja, je weet het natuurlijk nooit zeker. Misschien gaat de buitenbeeld dan wel, hè? Zo'n Gubus met het hoofddoekje van zijn dochter erachteraan, zou ik zeggen. Ja, die grap kunnen we makkelijk maken, want die is er niet meer bij, hè? En die reclame is ook heel schaamteloos. Dan komt het wijf in beeld en zegt... Ja, en ik spring nog over het hekje naar de buurvrouw... en dan ben ik nog droog. Dan denk ik, ja, en naar de buurman, geile miepie, hè? Maar wat ook een prachtige geacteerde reclame is... dat is ook een die jongen met dat pak wasmiddel die een straat inloopt. Die komt zo'n straat inlopen... en dan gaan er allemaal van die cameraploegen zo omheen. En dan komt er onder in beeld live opgenomen... Ik heb ook heel lang over nagedacht. Live opgenomen. Ik zei tegen de regisseur, hoe deden jullie dat vroeger? Hij zei, nou vroeger namen dagen later op. En dan komt hij bij dat pak wasmiddel en dan belt hij bij mensen aan. En die mevrouw die dan open doet, daaraan zie je meteen, dus ook over nagedacht, dat het om een goedkoop wasmiddel gaat. Weet je wel? Zo'n wijf is een beetje uitgelubberd joggingpak. Dus je denkt, mensen, waar koop je dat? Ja, jij weet dat, maar wij weten dat. Ja, zo. En dan wordt er aan gevraagd van, heeft u, weet ik veel, Ariel in huis of zo? Zegt, ja, mijn man is namelijk judo-trainer en die heeft regelmatig sperma-vlekken in zijn pak. En mijn vorige man was dominee in Brazil, weet je? Nou. Maar sinds ik Ariel gebruik, die er helemaal niks meer van, hoor. En dan zegt de jongen vaak, en volgende keer bellen wij misschien bij u aan. Nou... Dat zou ik hem in mijn geval niet echt aanraden, als je zo zegt. En een van de mooist geacteerde reclames is een mevrouw die door een supermarkt loopt. Loopt door een supermarkt. En dan komt ze langs de koelvitrine en dan... Kroba! En dan doet zij of ze schrikt. Dus zegt ze... Ik schrik mijn hartverzakking. Nou, die pamper omhoog. Ik schrik mijn hartverzakking. Dat laatste denk ik, dat zou zo'n gozer bij mij toch niet moeten flikken, weet je dat? Ik zou hem in één keer door dat wandje heen rukken, weet je? Ik zou hem in zijn eigen vet frituren, die eikel, weet je? Chromeren, ja, ja, ja. Maar, zullen we een afspraak maken over het applaus of allemaal of niet? Zullen we? Ik bedoel, we moeten de hele avond nog samen, dat we... Ja, maar heel veel mensen die zeggen dat tegen mij van over die televisiereclame. Man, waar wind je je eigenlijk over op? Televisiereclame is juist heel belangrijk. Als we geen televisiereclame zouden hebben, hè, dan zouden we niet eens televisie hebben. En dan kijken ze je zo aan met zo'n ethische kop van... En denk daar maar eens over na. Dan denk ik, nou, dat lijkt mij wel wat.
1: Ja, dat was Joep met de reclame leugens. Ja, ik stopte net de song die erachter komt is over Chiquita. Een heel leuk liedje. Oké, hier komt de volgende. Oh ja, waar hebben we het over? Oh ja, dus afwachten of gaan we er wat aan doen. Wat kun je doen? Misschien kijken welke politieke partij dit in hun visie hebben. Verkiezingen zijn dit jaar, dus... Ja, misschien dat je het op die manier het een beetje in de aandacht kan blijven houden. Dus ik ga niet zeggen welke politieke partij, maar dat kun je zelf wel uitzoeken. Oké, volgende lied. Ja, het is een lied van Joep en het is Scherven van zijn album Scherven. Hier komt Joep van het Hek, Scherven.

blijft erover scherven. Leg mij maar uit hoe of het zit. De rijke heeft een mooie vrouw. Jan lul alleen een kunstgebit, terwijl hij toch wel iets meer wou. Vertel me maar, waar gaat het om? Gezondheid is het hoogste goed. Dat weet ik ook.

Ik weet niet, ik weet het niet. Ik ben de man die zo vaak lacht. Maar ik verberg mijn verdriet, ben niet zo vrolijk in de nacht. Dan dool ik in de waarheid rond. En die waarheid is zo groot. Met hem sloot ik nog geen verbond, want die waarheid is de dood. En als ik dood ben, ben ik weg. En valt er niks te

Ja, dat was Joep met scherven. Oké. Okay. En ja, nu we het toch over scherven hebben, zorg ervoor dat over 10 jaar de kans op scherven is meer dan gehalveerd. Laten we er wat aan doen. Dit is de silver lining en een opportunity om er iets aan te doen. En als de olieprijzen hoog blijft, dan zijn er alternatieven een stuk aantrekkelijk, meer aantrekkelijk. Oké, we besluiten met de volgende song. En dat is ook tevens het einde van de show. En ja, dat was het weer. Sorry voor mijn rant. Ik weet het Nederlandse woord niet eens meer. Maar het is iets wat belangrijk is. En ik heb het niet eens over het milieu gehad. Nou, stel je voor. Oké, dit is Willem, de groetjes. En hier komt de memories van het Rozenberg-trio.